0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goeienacht, ik ben Daphne van der Meijs. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum. Tussen 2:30 en 7:00 vertrekken of landen er geen vliegtuigen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. Wie een warmtepomp, laadpaal of elektrische kookplaat wil laten aansluiten, moet mogelijk jaren wachten. Netbeheerder Liander heeft ruim 7000 huishoudens op een wachtlijst gezet voor een zwaardere stroomaansluiting, meldt de Telegraaf. Volgens Liander is het stroomnet op sommige plekken overbelast. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met een staakt het vuren. En voor de kust van Zuid-Holland komt een nieuw beschermd natuurgebied, meldt Omroep West. Het gebied krijgt een speciale status om zeevogels beter te beschermen. Daarmee is straks de hele Nederlandse kust van Zeeland tot Groningen onderdeel van een beschermd natuurgebied. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst zijn er nog opklaringen en overal is het droog. Later deze nacht neemt de bewolking toe en is het rond de 15 graden. Overdag gaat het regenen, plaatselijk ook met onweer en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goedemorgen, ik ben Afne van der Meijs. In Rotterdam verkopen veel avondwinkels en kleine supermarkten illegale sigaretten en snoes. Dat blijkt uit de rondgang van het AD langs tientallen winkels. De verboden tabaksproducten blijken op veel plekken verkrijgbaar. Volgens winkeliers zijn vooral middelbare scholieren geïnteresseerd in snoes. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor er banen gaan verdwijnen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoons zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven twee Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje vier mannen vast. En dan de bezorging van een tuinhuisje in Raamsdonksveer liep flink anders dan gepland, schrijft Omroep Brabant. Tijdens het hijsen viel de kraan door een technisch probleem stil, waardoor het huisje in de lucht bleef hangen. Drie brandweerwagens moesten eraan te pas komen om het tuinhuisje na ruim een uur weer veilig op de grond te krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goedemorgen, ik ben Afton van der Meijs. In Zwijndrecht is een man gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk ontstond de steekpartij na een ruzie in relationele sfeer. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet onderzoek. Kort nadat Donald Trump had aangekondigd dat Israël en Hezbollah een staakt het vuren waren overeengekomen, zijn er opnieuw raketten afgevuurd vanuit Libanon. Het Israëlische leger onderschepte de projectielen. Hezbollah heeft de aanval opgeëist en raakte niemand gewond. Op verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. De actie is gericht tegen plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor in de toekomst banen gaan verdwijnen. En in Laos wordt nog altijd gezocht naar twee goudzoekers die al bijna 2 weken vastzitten in een grot. Reddingswerkers proberen een alternatieve route te vinden om bij de mannen te komen, terwijl ook water uit de grot wordt weggepompt. Eerder konden 5 andere goudzoekers al levend worden gered. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Ik kom hier om te zingen, maar ik heb pine in de kop. Soes me in de oren en mijn neus, hij zit verstopt. Elke 10 minuten moet ik wel drie keer naar de play. Ook al red ik niks en zoek ik niks, dat is toch niet oké. Ik keek eens in de spiegel, man, oh man, wat was ik blijk? Ik dacht dan bij mezelf, ik ben een zoik. Ik werd vanmorgen wakker en dacht, ik moet eruit. Ik zag toch niet zitten, maar nam toch maar dat besloot. Ooimel in de kleren was ik weer nodig, touw en rust. Dus kroop ik als een sodemieter, maar weer lekker in mijn nust. Ik zei nog tegen mijn vrouw of aan, bel de boos maar op. En zeg maar, peerpienen in de kop.

0: Maar in de loop van de dag kreeg ik bezuik van rode rinus. Ik zei toen al gevat, nou ben ik de slappertines. Ik kan die nooit precies vertellen wat of het is, maar het komt erop neer, ik vouw me nooit te fris. Maar rode dingen zeker en verder van gezeur. Het optreden van vanochtend gooi deur. Ik zei dus rode dingen zeker en verder van gezeur. Het optreden van vanochtend, hier op het Groningen Lodjes Festival, gooi deur.
1: Yeah.
2: Rondom de Martini-toren is jouw muziek te horen. Grun FM.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie doet nog altijd onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Heerhugowaard gisteravond. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 anderen gewond. Het bedrijfspand waar het gebeurde werd een tijd onder schot gehouden. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd en of er iemand is opgepakt. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede is gisteravond uit de hand gelopen, meldt RTV Utrecht. Demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Op verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later. De staking heeft te maken met plannen voor een nieuwe digitale verkeerstoren. Luchtverkeersleiders zijn bang dat daardoor banen verdwijnen. En de agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in asielzoekerscentrum in Zeist wist volgens de politie niet dat ze zwanger was. Volgens de politie had de agent anders gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden ervan gingen rond op social media en worden onderzocht. En dan nog het weer van Weer Online. Het gaat vandaag regenen, met in het binnenland ook wat onweer en windstoten. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Goedemorgen.
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus? Wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18+, speelbewust.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
7: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grunnen FM.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De dinsdagochtendspits begint met file op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Driebergen. Na een ongeluk is de weg weer vrij. De vertraging is nu nog zo'n 10 minuten, maar de file wordt korter. En op de N242 in Noord-Holland staat file van Middenmeer naar Alkmaar. Voor de aansluiting met de A9 heb je ook 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsmeldingen.
9: Radio.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Hey, ben je er weer?
10: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
9: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
10: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
9: Ja, lekker. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
13: Grun FM. Grun FM.
12: En nou het nice op Grun FM.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wijk bij Duurstede heeft de politie gisteravond ingegrepen bij een protest tegen de komst van asielzoekers. Volgens RTW Utrecht werd de sfeer grimmig en gooiden demonstranten met stenen en vuurwerk naar politieauto's. Agenten joegen de ongeveer 300 betogers uit elkaar. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heerhugowaard. Er vielen doden en twee mensen raakten gewond. De politie was met speciale teams op de been en hield het gebouw lange tijd onder schot. Er is nog niemand opgepakt en de politie zoekt getuigen. De agent die bij een aanhouding in een AZC in Zeist een vrouw op de grond gooide, wist niet dat ze zwanger was. Had hij dat wel geweten, dan had hij anders gehandeld, zegt de politie. Die zegt dat de vrouw bij een aanhouding in de weg stond, maar weigerde weg te gaan. Beelden van het voorval leiden tot heftige reacties. En in het Noord-Hollandse Weidenes woedt een zeer grote brand in een restaurant. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand staan racistische teksten. Op het moment dat de brand uitbrak was niemand binnen en het pand moet als verloren worden beschouwd. Vanwege de brand is de N506 de komende uren dicht. En dan nog het weer van Weer Online. De dag begint droog en bewolkt, maar al snel volgen buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
20: Nou Joop, dan moest het naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die heeft nieuwe en goede gebruikte banden en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
19: Mooi ja, zal ik hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
12: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
21: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang. Op de A58 in Brabant sta je nu bijna een kwartier in de file van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Ook in Brabant heb je 10 minuten oponthoud op de N65 van Tilburg naar Den Bosch. Tussen de afritten Haren en Helvoort staat het vast. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er 10 minuten langer over. En in Noord-Holland heb je 10 minuten oponthoud op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt 1 flitser op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij hectometerpaal 81,7.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
4: Yeah!
5: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
6: Ja, dat is een tafel van NordXL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
12: Grun FM weer.
13: Vanuit het zuidwesten trekt het steeds meer dicht en het is nog 15 graden. Later vandaag volgen veel buien met vooral in het binnenland ook onweer en windstoten. Wordt maximaal 20 tot 24 graden bij een matige zuidwestelijke wind.
14: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
15: Nou Joop, dan moest het naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die het nije en goede gebruikte band en is zeker naar duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
14: Mooi. Ja, zak hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
16: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
17: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen staat er ruim 200 kilometer file. Er zijn nog niet veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. Op de A7 in Noord-Holland sta je wel een kwartier vast van Zaanstad naar Horen tussen Purmerend en Hoorn. Dat komt door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Ook in Noord-Holland sta je op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar 10 minuten in de file voor de aansluiting met de A9. Het heeft ook te maken met de werkzaamheden daar. Verder heb je 20 minuten oponthoud op de A58 in Brabant van Breda naar Eindhoven. Het rijdt langzaam tussen Tilburg en Best. En op de A1 in het midden van het land is het druk van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij 35,1. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij 80,0.
11: Radio

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM.
4: Grun FM. En nou het nieuws op Grun FM.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Weidenes, Noord-Holland, heeft een zeer grote brand gewoed in een restaurant. De brandweer is nog uren bezig met nablussen. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische teksten als oprotten en kankerturk. Bij de brand vielen geen slachtoffers. Wel is de N506 voorlopig dicht. In Wijk bij Duurstede in Utrecht heeft de politie gisteravond een anti-AZC-demonstratie beëindigd. Zo'n 300 mensen waren volgens de regionale omroep op de been en na een rustig begin werd de sfeer grimmig. Toen mensen stenen en vuurwerk naar politiewagens gooiden, grepen agenten in en dreven betogers uit elkaar. Er zijn nog veel vragen over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heerhugowaard. Daarbij viel een dode en raakten twee mensen gewond. De politie hield het pand ook een tijd onder schot. Getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben, wordt gevraagd om verhalen en beelden te delen. En de inflatie is vorige maand hard gestegen, meldt het CBS. In mei werd het leven 3,5% duurder en dat heeft allemaal te maken met de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de energieprijzen omhoog schoten. Economen zijn bang dat als de oorlog langer aanhoudt, de inflatie nog verder stijgt. En dan nog het weer van Weer Online. De dag begint droog en bewolkt, maar al snel volgen buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken met kans op onweer en windstoten. Voor 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP-nieuws.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: Wat een geld!
10: 18.000, wat verdikken we.
11: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
14: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
15: Nou Joop, dan moest hij naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die heeft nieuwe en goede gebruikte banden en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
14: Mooi ja, zag ik hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
16: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn tijdens deze ochtendspit niet zoveel bijzonderheden. De meeste vertraging is er door een ongeluk in Brabant op de A58. Het kost je een half uur extra van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Door het ongeluk is de linkerrijstrook dicht. In Noord-Holland staan ook files door de werkzaamheden aan de A9. Op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk heb je daardoor een half uur tijdverlies voor de aansluiting met de N514. En het is druk op de A1 in het midden van het land, van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij hectometerpaal 35,1 en op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij 236,1.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: 123solarscreen.nl, de webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123solarscreen.nl.
4: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
12: Grun FM weer.
13: Op veel plaatsen start de dag droog en bewolkt. Maar al snel komen er buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken. Met soms veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. Vanavond neemt de buienkans af. Morgen een mix van zon, wolken en een bui.
14: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
15: Nou Joop, dan moest het naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die heeft nieuwe en goede gebruikte banden en is zeker nooit duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
14: Mooi ja, zal ik hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
16: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
17: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste dagelijkse files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. In totaal staat er wel zo'n 500 kilometer file. Er zijn een paar uitschieters. Op de A58 in Brabant heb je bijna een half uur vertraging van Breda naar Eindhoven na een ongeluk bij Moergestel. Ze zijn aan het bergen, de linkerrijstrook is dicht. Er staat file vanaf Tilburg. Omrijden kan ook richting Eindhoven via Den Bosch over de A65 en de A2. In Noord-Holland zijn werkzaamheden aan de A9. Het is daardoor onder meer druk op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk voor de aansluiting met de N514. Vertraging is een half uur. En op de A7 van Zaanstad naar Horen sta je tussen Purmerend en Horen een half uur vast. Daar zijn ze aan het bergen na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij hectometerpaal 35,1. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij 113,1.
18: Radio

Dr. Z, Mazda Reis van Cannes. Too busy, psych, has a burn-out. Ik wil

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.

0: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
1: Met Cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: En extra extra grote fans van Voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
6: Grun FM.
5: Grun FM. En nou het nice op Grun FM.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zware Russische luchtaanvallen op verschillende delen van Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen. Bijna 100 mensen raakten gewond. Onder meer de hoofdstad Kiev werd getroffen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Sinds gisteravond zou Oekraïne zijn bestookt met meer dan 70 raketten en 650 drones. In het Noord-Hollandse Weidenes is een restaurant in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische leuzen gekalkt. De brand brak vanochtend vroeg uit en is onder controle, maar de brandweer is nog uren bezig met blussen. Om die reden is de N506 afgesloten. Het vertrouwen in het kabinet Jetten is flink gedaald, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Het zit er nu 100 dagen en nog maar een vijfde van de Nederlanders is er positief over, tegen een derde bij de start. Voornaamste bezwaar is dat het kabinet nog steeds niet echt iets heeft bereikt. D66-kiezers blijven voorlopig loyaal. En in het Zeeuwse Breskens wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog geruimd. Uit voorzorg hebben de bewoners van 120 huizen hun woning moeten verlaten. Ze worden opgevangen in een cultureel centrum. Bij Omroep Zeeland is te zien dat de vindplaats van de bom is veranderd in een soort vesting vol met zandzakken. En dan nog het weer van Weer Online. Na een droge start volgen al snel buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken. Met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP-nieuws.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: Wat een geld!
11: 18.000.
12: Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
17: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
18: Klopt, minstens 2 dagen per week.
17: En jij?
18: Ik meestal maar 1 keer per maand.
17: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
18: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
17: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
19: Mooi Klaas, ik word voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
20: Nou Joop, dan moest hem naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die heeft nieuwe en goede gebruikte banden en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
19: Mooi ja, zak ik hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
5: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
21: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de files korter. Het drukste moment van de spits is geweest. Op een aantal wegen staat het nog vast. Bijvoorbeeld op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. Daar heb je een kwartier oponthoud door een pechgeval. De afrit is dicht. Keren kan bij af- en oprit Alblasserdam. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je bij Rotterdam Feyenoord nog 10 minuten vertraging. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je tussen het Harde en Zwolle Zuid 20 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij hectometerpaal 35,1. En op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij 236,2.

0: Gun FM.
1: Het was op vrijdagmiddag, ik zat in de bus, want ik ging op visite bij mijn grootouders.

Ik trof vooral de rol op mijn V&D. Maar ik ging net naar boven en zei naar beneden. Weer op begane grondafdeling, dames ondergoed. Kreeg ik haar weer in het oog en volgde haar toen op de voet. Buiten bij de bus altijd had ik een slotte beet. En riep terwijl de

0: Dat is een tafel van NordHL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordHL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordhl.nl.
1: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
6: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
9: Nou Joop, dan moest hij naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die heeft nieuwe en goede gebruikte banden en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
8: Mooi ja, zal ik hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
10: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, er staat nog zo'n 200 kilometer. Het verkeer kan nu wel last hebben van stevige buien. En wat opvalt onderweg is de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij Papendrecht staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de afrit dicht, net als de rechterrijstrook. Vertraging is 20 minuten. Keren kan bij Alblasserdam. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je bij Zwolle 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan een brug in Zwolle. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij hectometerpaal 42,8. En op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad bij 3,6.
10: Radio.

dikke bultje vol geluk. Toen dacht hij, kon je naar mijn stuk. Niet alles wat je deed. En met het juchteren in het stro, je kon als kind gijs verder vol. Of een lijntje knogen eten. Dat was de riekdom van de jeugd. Van geniks de woorden deugd. Ik zei,

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
10: Grun FM. Grun FM.
9: En nou het nijs op Grun FM.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft vannacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Het ging om 650 drones en meer dan 70 raketten. Vooral de regio rond de hoofdstad Kiev werd bestookt. Er vielen zeker 9 doden en bijna 100 gewonden, onder wie kinderen. In Kiev stortte een flatgebouw deels in. Er is nog veel onduidelijkheid over de steekpartij gisteravond in Heerhugowaard, waarbij een dode en 2 gewonden vielen. Zo is nog niet bekend wie de slachtoffers zijn. Ook wordt de aanleiding van het incident in een bedrijfsgebouw nog onderzocht. De politie hoopt daarover later vandaag meer te kunnen zeggen. President Trump heeft de Israëlische premier Netanyahu aan de telefoon knettergek genoemd. Het gesprek ging over de Israëlische luchtaanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump stelt dat Netanyahu zonder zijn hulp al lang in de gevangenis had gezeten. Iedereen haat je nu, zou hij ook nog hebben gezegd. En de nieuwe film van Michiel van Erp is dit jaar de opening van het Nederlands Filmfestival. De film heet Downtown en speelt zich af in Amsterdam, waarbij 3 vrienden worden gevolgd tijdens de AIDS-epidemie en de coronapandemie. Het filmfestival begint op 25 september en dan gaat Downtown ook elders in première. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
12: 18 plus speelbewust.
13: Ja.
14: Echt serieus? Wat een geld.
15: 18.000. Godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
18: Klopt, minstens 2 dagen per week.
17: En jij?
18: Ik meestal maar 1 keer per maand.
17: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
18: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
17: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
19: Casino, lekker lang uit liggen. Casino, want alleen deze week strandwagens en amandoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
21: Nou Joop, dan moest het naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die heeft nieuwe en goede gebruikte banden en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
20: Mooi ja, zak hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
22: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
23: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden nu heel snel korter, de meeste zijn al opgelost. Verkeer kan wel last hebben van stevige buien. En wat opvalt is de N220 in het Westland. Die is in beide richtingen dicht tussen Westerlee en Schravenzande door een ongeluk. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je bij Zwolle 10 minuten in de file. Komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. En op de A27 sta je nog 10 minuten vast van Breda naar Utrecht bij Lexmond. Het is ook nog druk in het westen op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. De vertraging is daar nog een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn bij hectometerpaal 79,9. En op de A16 van Rotterdam naar Breda bij 53,6.

0: betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Leukes outdoor in Wolvenga.
2: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
1: Genieten van je tuin.
2: Iedere donderdag

0: Voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol. Radio Fur en

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen. Code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
4: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
6: Grun FM. Grun FM.
5: En nou het nice op Grun FM.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
8: Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer voor gevaarlijke situaties tijdens de avondspits. Door zware buien met hagel en windstoten kunnen in het hele land wateroverlast en lange files ontstaan. De buien trekken van zuidwest naar noordoost en worden steeds zwaarder. Het KNMI heeft voor het hele land code geel uitgeroepen. 65 asielzoekers die vannacht niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden, hebben in een sporthal in Tweede Exloërmond geslapen. Ze zijn vanmorgen teruggebracht. Het Drentse dorp biedt tijdelijk nachtopvang aan, net als eerder onder meer Stadskanaal en Warfum. Na donderdag moet er weer een nieuwe plek worden gevonden. Medewerkers van anonieme hulplijnen hebben veel last van zogeheten fakers, meldt het programma Zembla. Ze houden de lijn bezet met verzonnen verhalen of vallen de hulpverleners lastig met seksgesprekken. Die hebben daar last van. Vervelende telefoontjes zorgen volgens de onderzoekers voor stress en minder plezier in het werk. En de Amerikaanse ambassade in ons land waarschuwt voetbalfans die naar het WK in de VS gaan om extra reistijd in te plannen. Het wordt op de vliegvelden erg druk, vooral bij de douane. Bij aankomst kan je telefoon of laptop worden gecontroleerd om te kijken wat je op social media allemaal over Amerika hebt gezegd. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar. Met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
7: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2+1 gratis. Dus

gedronken. Ja, het ging verkeerd met de student en ooit best.

hij kreeg haar zijn lever. Kijk daar die slappe tieners, als daar niet rode rieners. Die was toch in het verleden veel gezonder. Gezina die verliet hem, ja ze liet hem zomaar schieten. Nou en toen begon voor Rinus het gedonder. Eerst dronk hij nog zijn bier, alleen voor het vertier. Maar langzaamaan werd het toch chronisch drinken. Nu kan hij er niet buiten, nee de drank is niet te stuiten. Rooie Rinus kan slechts in gedachten zinken.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
4: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
7: Grun FM. Grun FM.
6: En nou het nijs op Grun FM.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Esma Lala, die nu voor GroenLinks PvdA in de Tweede Kamer zit, geeft haar Kamerlidmaatschap op en wordt wethouder in Amsterdam. Ze krijgt daar de portefeuille onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk. De Amsterdamse fractie is blij met haar komst, omdat Lala al veel heeft gedaan voor kansengelijkheid. Geert Wilders wil een Kamerdebat over het fors gedaalde vertrouwen in het kabinet. Aanleiding is het RTL-onderzoek. Dat laat zien dat nog maar een vijfde van de kiezers positief is over de ploeg van premier Jette, die er nu 100 dagen zit. Of het ook echt tot een debat komt, is de vraag. Wilders zou de hele oppositie achter zich moeten krijgen. De Nederlandse boete voor Volkswagen in het dieselschandaal wordt geschrapt. Dat heeft het college van beroep besloten. Volkswagen kreeg hier een boete van 450.000 euro voor misleiding met schommeldiesels. Maar in Duitsland moest het concern ook al 1 miljard euro betalen. En 2 boetes voor hetzelfde vergrijp binnen de EU mag niet. En de deal tussen Ajax en de Spaanse trainer Michel is rond. Hij heeft volgens de Telegraaf en VI een akkoord bereikt over een contract tot de zomer van 2028. Hij zit nu nog bij Girona en volgt interimcoach Oscar Garcia op. De komende dagen worden de puntjes op de i gezet, waarna Ajax Michel officieel presenteert. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar. Met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: voor je vakantie vind je bij Bol
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.

0: Schapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 19-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Boek wonen en slapen.nl.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2+2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
7: Gunnen FM, weer.
8: Vanuit het zuidwesten trekken buien over. En vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar met veel regen en kans op onweer en windstoten. Voor bijna het hele land geldt code geel. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. Morgen is er een mix van zon, wolken en opnieuw buien.
6: Radio

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Tja, dat is een tafel van NordXL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
11: Grun FM. Grun FM.
10: En nou het nice op Grun FM.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Berlijn is een tram ontspoord en daarbij zijn 20 mensen gewond geraakt, meldt Bild. Bij het nemen van een bocht vloog de tram uit de rails. Een van de rijtuigen werd door een elektriciteitsmast opengereten. Van de gewonden zijn 3 er slecht aan toe. Het tramverkeer in Berlijn is voor een deel ontregeld. De identiteit van de slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Herugowaard is nog altijd niet bekend, zegt de politie. Bij een bedrijfspand viel een dode en raakten 2 mensen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. De burgemeester noemt het schokkend en heftig wat er is gebeurd en leeft mee met alle betrokkenen. In een drugsonderzoek heeft de politie vorige week 7 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van het handelen in drugs en het bezitten van drugs en wapens. Ze zitten nog vast. De politie deed invallen op 9 locaties verspreid over het land en onderschepte afgelopen weekend een drugstransport naar het buitenland. En in Breskens in Zeeland is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Hij werd in maart gevonden bij werkzaamheden. De EOD heeft de 500 ponder op een vrachtwagen geladen om hem op een veilige plek te laten ontploffen. 200 mensen moesten door de operatie tijdelijk hun huis uit. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en vooral in het midden, oosten en noorden kunnen die heftig uitpakken met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni. Wow.

0: zet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
1: Genieten van je tuin.
0: 7 dagen per week geopend.
1: Lukkes outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
7: FM weer.
8: Vanuit het zuidwesten trekken buien over. En vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar met veel regen en kans op onweer en windstoten. Voor bijna het hele land geldt code geel. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. Morgen is er een mix van zon, wolken en opnieuw buien.
9: Radio Fur en

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
8: Grun FM. Grun FM.
7: En nou het nijs op Grun FM.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het hoge beroep in het liquidatieproces Marengo eist justitie tegen 4 verdachten levenslang. De zaak draait onder meer om 6 moorden in de onderwereld. Er staan 14 verdachten terecht. De strafeis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Zijn zaak is vertraagd omdat hij al een tijd zonder advocaat zit. Het dodental door de jongste Russische aanvallen op Oekraïne is verdubbeld naar 18. Het aantal gewonden staat nu op 100. Vannacht werden meerdere steden, waaronder Kiev, bestookt met zeker 70 raketten en 650 drones. Het was een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog 4 jaar geleden begon. Bij uit de hand gelopen AZC-protesten gisteravond zijn 3 mensen aangehouden. In de Twentse Frieseveen ging het om 2 arrestaties, in Wijk bij Duurstede in Utrecht om 1. In allebei de plaatsen gooiden de demonstranten met stenen en vuurwerk naar de politie. Die sluit meer aanhoudingen niet uit. En het Nederlands elftal is met een fitte selectie begonnen aan de laatste training voor de oefeninterland tegen Algerije. Bondscoach Ronald Koeman staat met 25 spelers op het veld in Zeist. Alleen Justin Timber is er niet bij, hij sluit pas donderdag aan. Het duel met Algerije is morgenavond in de Rotterdamse Kuip. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en vooral in het midden, oosten en noorden kunnen die heftig uitpakken met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Spaboer.nl. In en verkoop, in ruil, maar ook nieuwe jacuzzis. Spaboer.nl. Zorgeloos genieten.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Spaboer.nl.

0: Groen FM.
1: Muziek voor en door Groningers.
2: 123 solarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123 solarscreen.nl.
3: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
3: Let op! Alleen de maand juni nog €1600 extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen. Suzuki Flemming.
4: Oranje fans.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
2: Grun FM. Grun FM.
1: En nou het nijs op Grun FM.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn twee mensen opgepakt voor de steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. Daar vielen een dode en twee gewonden. De verdachten komen uit Zaandam en Velsen. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij. Zo weet de politie nog niet wie de persoon is die is doodgestoken. Oud-directeur Donald Pols van Milieudefensie geeft toe dat hij eerder iets had moeten doen met zijn extreemrechtse verleden. NRC onthulde het en daarom heeft Tata Steel hem ontslagen op zijn eerste werkdag. Pols zegt dat het allemaal erg lang geleden is, voordat hij bekend werd, en dat hij niet wist aan wie hij uitleg had moeten geven. Oppositieleider Klaver wil dat het kabinet het regeerakkoord openbreekt. De bezuinigingen hebben geen draagvlak en dat zorgt ervoor dat het vertrouwen is gekelderd, zegt Klaver tegen RTL. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in het kabinet Jetten. Bij de start was dat toch 1 op de 3. En een voetbaltrainer uit Vlissingen heeft jarenlang jongens gefilmd in de kleedkamer. Hij werkte bij verschillende clubs en trainde jongens onder de 14. Hij filmde ze met een speciale app die ervoor zorgde dat het scherm van zijn telefoon zwart bleef. Ook heeft hij een jongen misbruikt. Hij krijgt 5 jaar cel. En dan nu het weer van Weer Online. De buien die overtrekken kunnen vooral in het midden, oosten en noorden heftig uitpakken met veel regen, onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond trekken de buien naar het noordoosten weg. Morgen is het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
5: Dat zeg ik.
6: Hallo.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK!
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
11: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar

0: en zet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
1: Genieten van je tuin.
0: 7 dagen per week geopend.
1: Plukkers outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
2: Spaboer.nl. In en verkoop, in ruil, maar ook nieuwe jacuzzis. Spaboer.nl. Zorgeloos genieten.
3: Ja, dat is een tafel van NordHL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijger, eiken en mangelhout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordHL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op NordHL.nl.
2: Spaboer.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
5: Let op! Alleen de maand juni nog €1600 extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
3: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
8: Grun FM. Grun FM.
7: En nou het nieuws op Grun FM.
9: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Als Kanye West bij zijn concerten iets roept dat strafbaar is, wordt er meteen ingegrepen, zegt staatssecretaris Van Brugge van Justitie. Jay, zoals hij zichzelf nu noemt, staat zaterdag en maandag in het Gelredome. Hij ligt onder vuur omdat hij meerdere keren antisemitische dingen heeft geroepen. Donald Pols, die overstapte van Milieudefensie naar Tata Steel, is eerder gechanteerd met zijn extreemrechtse verleden, dat zegt hij tegen NRC. De daders wilden dat hij zou stoppen met zijn klimaatrechtszaken, maar Pols is niet gezwicht. Vandaag werd hij bij Tata Steel ontslagen vanwege zijn verleden. Het is niet gelukt om een vliegtuigbom te laten ontploffen in het Zeeuwse Breskens. Die werd 2 maanden geleden gevonden en zou vandaag onschadelijk worden gemaakt. Maar hij was leeg. En dat hebben de bomexperts nog nooit meegemaakt. 200 mensen moesten hun huis uit. En bondscoach Ronald Koeman heeft de eerste keeper voor Oranje op het WK bekendgemaakt. Het wordt Bart Verbrugge. En was dat ook al op het EK in Duitsland. Verbrugge zegt dat hij zich goed heeft voorbereid, vooral op eventuele penalties. Wie de tweede doelman wordt, houdt Koeman nog even geheim. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook ruimte voor de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Hallo.
11: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Spaboer.nl. In en verkoop, in ruil, maar ook nieuwe jacuzzis. Spaboer.nl. Zorgeloos genieten.
13: Oranje fans

0: tips en Beelight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
1: Spaboer.nl.
2: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voetenaar.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
5: Nou Joop, dan moest hij naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die heeft nieuwe en goede gebruikte banden en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
4: Mooi ja, zal ik hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
6: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is al vroeg druk op de weg. Dat heeft ongetwijfeld te maken ook met het slechte weer. Veel vertraging zien we nu op de A1 naar Apeldoorn richting Hengelo. Bij Deventer is een ongeluk gebeurd. Er zijn er zelfs 3 rijstroken dicht. De vertraging is al opgelopen tot 1 uur. Omrijden kan via Zwolle over de A50, de A28 en de N35. Dan de A7, Zaanstad Hoorn. Bij Hoorn 20 kilometer. Dat is voor Hoorn, beter gezegd. Staat 20 kilometer langs de lijn in stilstaan. Dat kost 20 minuten. A27, Utrecht-Gorkum. Voor Lexmond een kwartier oponthoud. En nog altijd een vrachtwagen met pech op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Die staat bij Drunenwest en de rechterrijstrook is dicht, vertraging 1/2 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 52,9. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen, daar staat een flitser bij 99,1.

0: zee, in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah!
2: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
10: Groen FM, weer.
11: Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar minder fel dan vandaag. En ook is er ruimte voor de zon. De temperaturen liggen dan tussen de 18 en 21 graden.
12: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
13: Nou Joop, dan moest hem naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die het nije en goede gebruikte band en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
12: Mooi ja, zag ik hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
2: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip en het heeft vooral te maken met het slechte weer en de vele regen die verspreid over het land valt. Wat opvalt daarbij is de A1 om te beginnen Amersfoort richting Hengelo. Bij Deventer gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar er staat nog altijd wel 8 kilometer met ruim 3 kwartier op onthoud. Een vrachtwagen met pech gestrand op de A12 van Den Haag naar Utrecht, de hoogte van de Meren. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. Kwartier vertraging op de A15, Rotterdam richting Gorkum, bij Hardingsveld Giessendam. En er staat er zo'n 11 kilometer file met zoals gezegd een kwartier op onthoud. A27, Utrecht-Gorkum. Bij Noorderloos heb je een kleine 20 minuten extra reistijd nodig. En tenslotte is het erg druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor Westervoort staat 5 kilometer file. Er staat daar een auto met pech en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 229,8. En de A50 Os richting Eindhoven bij 96,5.
2: Radio

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
8: Let op! Alleen de maand juni nog €1600 extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
6: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
11: Grun FM. Grun FM.
10: En nou het nieuws op Grun FM.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet moet niet meer samenwerken met politici die oproepen tot geweld tegen vluchtelingen of de extreemrechtse omvolkingstheorie steunen. Dat vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Ze hebben het over Forum en de fractie van Ginny Markezoer. Die heeft het kabinet eerder dit jaar een keer aan een meerderheid geholpen. Er is een groot datalek bij meerdere hotels, waarbij zeker 100 hotels en hun gasten getroffen zijn, dat meldt BNR. Mensen die een kamer hebben geboekt, wordt door hackers gevraagd om extra geld over te maken. Het is nog niet duidelijk waar het lek zit en hoeveel mensen erdoor getroffen zijn. Defensie gaat de samenwerking afbouwen met een omstreden Amerikaans softwarebedrijf. Follow the Money meldde dat het bedrijf toegang heeft tot geheime informatie van het leger en de Tweede Kamer vindt dat een veiligheidsrisico. De software is ook omstreden omdat hij met AI doelen selecteert. En in Ter Apel moeten tientallen asielzoekers en mensen van het Rode Kruis schuilen in een sporthal voor het onweer, meldt RTV Noord. Dat is niet voor het eerst en ook de komende dagen wordt nog slecht weer verwacht. Het Rode Kruis wil daarom dat er wordt geregeld dat asielzoekers voortaan ergens binnen kunnen wachten. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook ruimte voor de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
14: Nou Joop, dan moest het naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die heeft nieuwe en goede gebruikte banden en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
13: Mooi ja, zak hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
10: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt tot nu toe erg druk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. Inmiddels zo'n 750 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging inmiddels 25 minuten. Een auto met pech op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Ter hoogte van Twello. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging ook een half uur. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij de Meer staat een vrachtwagen met een lekke band en een kapotte luchtleiding. Dit gaat ook nog wel even duren. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een half uur. En de A27 tenslotte Almere richting Gorkum. Bij Noorderloos 25, althans voor Noorderloos 25 kilometer file rijden met bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Snelheidscontroles gemeld op de volgende wegen. De A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 52,9. A12 Utrecht richting Den Haag bij 43,5. En tenslotte de A27 Utrecht richting Almere. Daar wordt je snelheid gecontroleerd bij 84,5.

0: die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Spaboer.nl. In en verkoop, in ruil, maar ook nieuwe jacuzzis. Spaboer.nl. Zorgeloos genieten.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
6: Spaboer.nl.
9: Let op! Alleen de maand juni nog €1600 extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
10: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
13: Grun FM weer.
14: Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar minder fel dan vandaag. En ook is er ruimte voor de zon. De temperaturen liggen dan tussen de 18 en 21 graden.
15: Mooi Klaas, ik word voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
16: Nou Joop, dan moest hem nog Jan de Bandenman in Grun, stad. Die het nije en goede gebruikte band en is zeker nooit duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
15: Mooi ja, zak hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
17: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
18: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang en totaal ruim 850 kilometer file. En het zijn vooral veel dagelijkse files die wel wat langer zijn dan gebruikelijk. En dat heeft vooral natuurlijk te maken met het slechte weer. Wat opvalt is om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Knobbert Muidenberg is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor Knobbert Kooimeer 20 minuten oponthoud. A12 Den Haag richting Utrecht. Daar stond een kapotte vrachtwagen bij de Meren. Die is inmiddels door. Maar tussen Gouda en Woerden nog altijd 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Noorderloos 18 kilometer file en de vertraging van ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 52,9. En op de A20 Hoek van Holland Gouda, daar staat een flitser bij 17,1.

0: eens op hoor, deze is heet.
1: Oef,
0: ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja,
2: lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
9: Grun FM. Grun FM.
8: En nou het nijs op Grun FM.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het Rode Kruis gaat stevigere tenten neerzetten bij het AZC in Ter Apel vanwege het slechte weer. Het zijn tenten die ook op festivals worden gebruikt. Vanmiddag moesten asielzoekers nog hals over kop naar een sporthal verkassen. Door het onweer is in het noorden ook op een aantal plekken de avondvierdaagse afgelast. De BBB in de Eerste Kamer wil toch niet dat therapieën die zogenaamd homoseksualiteit kunnen genezen verboden worden. En daarmee wijken ze af van hun eigen standpunt in de Tweede Kamer. Een BBB-senator vindt dat de therapieën vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Het verbod lijkt er wel gewoon te komen, genoeg andere partijen zijn voor. Bij Milieudefensie is oud-directeur Pols eerlijk geweest over zijn verleden bij een extreemrechtse studentenclub. Milieudefensie zegt dat hij er ook afstand van nam. Het is alleen niet naar buiten gebracht en Pols zegt dat met de kennis van nu dat wel beter was geweest. Door de onthulling ging zijn nieuwe baan bij Tata Steel niet door. En wielrenster Anna van der Breggen heeft in de Giro de roze leiderstrui gepakt. Ze was de beste in de klimtijdrit en pakte meer dan een minuut voorsprong op de rest. Demi Vollering werd derde in de tijdrit en pakte daardoor ook de derde plaats in het klassement. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis, installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
14: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
15: Nou Joop, dan moest het naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die heeft nieuwe en goede gebruikte banden en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
14: Mooi ja, zal ik hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
8: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
2: Het drukste moment van de drukke dinsdagavondspits ligt alweer even achter ons. Op een aantal plekken nog wel behoorlijke vertraging hoor. In totaal ook nog bijna 600 kilometer file. Dus het is nog lang niet rustig op de weg. Wat opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Die is de rechterlijst ook dicht. Vertraging een kwartier. A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor knoop het Kooimeer 20 minuten oponthoud. De A12 is nog altijd druk. Van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en knoop het Oude Rijn. 11 kilometer file rijden met een half uur vertraging. En de A27 tenslotte Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein rijden langzaam over 13 kilometer. En dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij hectometerpaal 52,9. En op de A20 Gouden Hoek voor

0: juni nog 1600 euro extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf. Grun FM weer.
5: Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het wat rustiger en koelt het af tot een graad of 13. Morgen zijn er ook buien, maar minder fel dan vandaag. Ook is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
6: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
7: Nou Joop, dan moest het naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die heeft nieuwe en goede gebruikte band en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
6: Mooi ja, zak hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files van de avondspits zijn nu snel aan het oplossen of zijn inmiddels al opgelost, maar nog altijd zo'n 160 kilometer in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Knoopend Meidenberg gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging is nog maar een kwartier. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Knoopend Hoflied gebeurde ook een ongeluk. Ook hier is de weg inmiddels vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Ten slotte valt nog op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Snelheidscontroles gemeld nog op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 52,9. A2 Eindhoven richting Maastricht bij 229,8. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar staat nog een mobiele flitser bij 16,4.
4: Radio Veur en Deur Grunningen.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft... maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
7: Grun FM.
6: Grun FM. En nou het nijs op Grun FM.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op meerdere plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het onweer, melden de regionale omroepen. Onder meer in Dokkum, Meppel en Hengelo gaat het niet door. Op sommige plekken kiest de organisatie ervoor om iets later te starten, zodra het onweer voorbij is. Mensen zijn dit jaar afwachtender om een vakantie te boeken, zeggen reisorganisaties bij de NOS. Ze gaan vaker voor een last minute. Het komt doordat vakanties duurder zijn geworden en ook door onzekerheid over de Iran-oorlog. Meer mensen blijven dan ook in Europa. Een huisarts uit Utrecht is veroordeeld voor verkrachting. Een vrouw belde 's nachts in paniek de huisartsenpost terwijl hij nachtdienst had. Hij stelde haar gerust, maar ging na zijn dienst bij haar langs, drogeerde en verkrachtte haar. Hij krijgt 3 jaar cel en mag 5 jaar niet als arts werken. En de burgemeester van Arnhem beslist of er wordt ingegrepen bij de concerten van rapper Jay, zegt burgemeester Marcoes zelf. Hij tikte mee de staatssecretaris van Justitie op de vingers. Die belofte vanmiddag in een Kamerdebat dat er ingegrepen zou worden als Jay iets zou roepen dat niet mag, bijvoorbeeld over Joden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog. Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
13: Nou Joop, dan moest hem naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die het nije en goede gebruikte band en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
12: Mooi ja, zak hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
6: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits. De meeste op het auto bijzondere files staan nog op de A27. Om te beginnen Utrecht richting Gorkum. Bij Knobbert Lunette een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en dat kost je 5 minuten. En de A28 Amersfoort Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij hectometerpaal 229,8. En op de A4 Amsterdam daarna.

Oost, West, Central. Je hoort het allemaal op Groen FM.

Er gaat geen dag voorbij. Of hij bewijs in traag. Al wie zij is met mij. Waar kon ik geen met zo een aan de sjaal. Zo vrouw als kind. Het luist voor dag en dag.

0: spaboer.nl. In en verkoop, in ruil, maar ook nieuwe jacuzzis. Spaboer.nl. Zorgeloos genieten.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Spaboer.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen.

0: en BHV. Check oosterpoort.nl.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Let op! Alleen de maand juni nog €1600 extra korting... op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141. In Groningen.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
7: Grun FM. Grun FM.
6: En nou het nice op Grun FM.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Turkije heeft de broer van Bondi Jos, Harry L., uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor het witwassen van crimineel geld. Turkije denkt ook dat hij banden heeft met de organisatie van Bondi Jos. Minister Van Wiel noemt het goed nieuws in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Door te weinig plekken in asielzoekerscentra worden er nog steeds kinderen doorgestuurd naar de noodopvang. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want de noodplekken hebben zo weinig voorzieningen dat het slecht is voor hun ontwikkeling. Maar het kan gewoon niet anders, zegt asielminister Van den Brink. In het Friese Tietjek Stradeel is een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een vrouw 2 weken geleden. Ze werd gevonden in een huis waar misschien ook iemand anders was geweest die haar niet zou hebben geholpen. De man is verhoord. De geruchten gingen al langer, maar nu bevestigt Ajax het zelf. De Spanjaard Michel wordt de nieuwe trainer. Hij heeft een contract voor 2 seizoenen gekregen. Hij volgt Oscar Garcia op, die een teleurstellend seizoen met Ajax achter de rug heeft. Michel was de afgelopen jaren trainer van de Spaanse club Girona. En dan nu het weer van Weer Online. Trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of

0: Kom langs in een van onze winkels. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
6: Grun FM.
5: Grun FM. En nou het nice op Grun FM.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van Bolle Jos, Harry L., is uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor witwassen en zou ook banden hebben met de organisatie van zijn broer. Hij werd opgepakt in Turkije. Bolle Jos zelf is gevlucht naar Sierra Leone en dat land werkt niet mee aan zijn arrestatie. President Zelensky verwacht een nieuwe grote aanval van Rusland vannacht. Hij zegt dat hij informatie heeft van de inlichtingendiensten. Afgelopen nacht was er een sperrvuur aan raketten en drones en overdag weer. Oekraïne heeft juist een tekort aan raketten voor luchtafweer. Er is een nieuwe datum gevonden voor het Correspondents' Dinner, het jaarlijkse etentje van het Witte Huis met de pers. Dat was eigenlijk al in april, maar toen werd het afgebroken door een schietpartij. Het is nu op 24 juli. De beveiliging wordt flink opgeschroefd en president Trump heeft beloofd dat hij er ook weer bij is. En elk jaar krijgen koning Willem-Alexander en koningin Maxima meer dan 10.000 brieven van bezorgde burgers. En vandaag mochten 10 van die briefschrijvers bij het koningspaar langskomen om te praten over hun problemen. Het ging bijvoorbeeld over geld en over de invloed van social media. En dan nu het weer van Weer Online. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.

0: bij Burger King.
1: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.

hij snijdt mijn lijst, noem die snijkist. Lieg snijdt meer op wel doe was zo onherkenbaar bist. Schim moet verleden, gedachtenloze doel. Griezen wordt naver.

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
7: Grun FM. Grun FM.
6: En nou het nice op Grun FM.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een woonwijk in Amersfoort is een grote explosie geweest. Eén persoon raakte gewond. Het gebeurde op de eerste verdieping van een appartementencomplex. Er is veel schade en door de knal is ook brand uitgebroken. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De brandweer denkt aan een gaslek. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student die door de politie in de boeien werd geslagen terwijl die levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. Er worden nog steeds asielzoekerskinderen opgevangen in noodlocaties. De Tweede Kamer wil dat niet meer, omdat daar te weinig voorzieningen zijn en dat is slecht voor hun ontwikkeling. Maar er is gewoon te weinig plek, zegt asielminister Van den Brink. En dat wordt voorlopig ook niet opgelost. En een Duitse vrouw heeft een wereldrecord gevestigd door ruim een jaar lang elke dag een marathon te lopen. Ze heeft er nu 367 achter de rug. Maar ze is nog lang niet klaar. Ze wil de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland bezoeken. Daarvoor moet ze bijna 500 marathons lopen. Ze verwacht dat ze in oktober klaar is. En dan nu het weer van Weer Online. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.

0: bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar 2 euro, bij Burger King.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die het

0: hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.

0: stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
6: Grun FM.
5: Grun FM. En nou het nice op Grun FM.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De politie in Engeland ligt onder vuur om hun rol bij de dood van een student. Er zijn grote protesten aan de gang waarbij de politie wordt aangevallen. Mensen zijn boos omdat een agent iemand in de boeien sloeg die levensgevaarlijk gewond was, maar overleefde dat uiteindelijk niet. Premier Starmer noemde de beelden daarvan walgelijk. Meerdere vluchten vanuit Nederland naar Portugal gaan morgen niet door. KLM en Transavia hebben ze bijna allemaal geschrapt door een staking in Portugal. Het gaat om vluchten vanaf Schiphol, maar ook vanuit Rotterdam en Eindhoven. Ook vluchten van het Portugese TAP zijn geschrapt. Morgenavond kan er misschien wel weer worden gevlogen. Bij de massale Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 22 doden gevallen en meer dan 100 gewonden. Kiev en andere steden werden afgelopen nacht en ook vanmiddag bestookt met raketten en drones. En president Zelensky verwacht komende nacht een nieuwe aanval. Oekraïne heeft op dit moment te weinig raketten voor luchtafweer. En de gemeente Amsterdam heeft vorig jaar meer dan 80.000 parkeerboetes kwijtgescholden. Dat is 2/3 van het aantal boetes waartegen bezwaar is ingediend. Het kan komen doordat de scanauto een fout heeft gemaakt, maar meestal ligt de fout bij de automobilist zelf, zoals het invullen van een verkeerd kenteken. Het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
11: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs,

Het is de lucht achter Oudhoorn. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lens naar Klooster en de Westpoort langs de diek. Het zijn de meulens en de molen. Het zijn de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeuren. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoorn. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lens naar Klooster en de Westpolen langs de diek. Het ben de meulens, ben de moor. Het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeuren.

oude bakkerij. Ik ben de grote boom plotsen van waar we mosken zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blaar. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne waar.

verkeer en vuil de vorm van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zich om niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. FNV.nl/zekerheid.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nijs op Grun FM.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Na een explosie in Amersfoort moest de brandweer iemand uit het gebouw halen die verbrand raakte en bij de buren onder de douche was gezet. Het appartement is na de explosie onbewoonbaar. Er was ook brand en de hele gevel ligt eruit. Andere appartementen raakten ook beschadigd, maar die bewoners kunnen wel thuis slapen. Een hulporganisatie voor asielzoekers maakt zich ernstige zorgen over de situatie in Ter Apel. Asielzoekers die ergens anders moeten overnachten krijgen amper slaap, want ze weten vaak 's avonds laat pas waar ze naartoe gaan en moeten de volgende ochtend weer vroeg terug naar Ter Apel. Het sanitair zou ook niet op orde zijn in de opvang. In een huis in Capelle aan den IJssel bij Rotterdam is meerdere keren geschoten met een alarmpistool. Buurtbewoners hebben de politie gebeld. Die heeft met behulp van een politiehond de schutter aangehouden. Die raakte daarbij gewond. Het is niet bekend waarom hij in het huis heeft geschoten. En tennisser Jakub Menšík uit Tsjechië staat voor het eerst in de halve finale van een Grand Slam toernooi. Op Roland Garros won hij in 3 sets de kwartfinale van de Braziliaan João Fonseca, die eerder nog Novak Djokovic naar huis stuurde. Menšík moet in de halve finale tegen Alexander Zverev uit Duitsland. Het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nice op Grun FM.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen, krijgen te weinig slaap. Een hulporganisatie maakt zich daar zorgen over. Vaak is pas 's avonds laat bekend waar asielzoekers wel terecht kunnen. Dan moeten ze daar nog heen. En de volgende ochtend moeten ze ook weer vroeg terug. Het sanitair zou ook vaak niet in orde zijn. Amerika heeft in de Perzische Golf een lege olietanker beschoten die onderweg was naar Iran. Het schip negeerde waarschuwingen van de Amerikaanse marine en reageerde 24 uur lang niet op instructies. Daarop werd een raket op de machinekamer afgevuurd. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens al sinds april. Een Rus die al jaren in België woont is veroordeeld tot 16 jaar strafkamp in Rusland voor hoogverraad. Hij ging vorig jaar op bezoek bij zijn zieke vader in Sint-Petersburg. Toen heeft hij berichten en geld gestuurd naar een vriendin in Oekraïne, ontdekte de Russische geheime dienst. De familie van de man noemt het proces een grap. En David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Die wordt onthuld voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika. Beckham krijgt de ster omdat hij er mede voor heeft gezorgd dat voetbal ook in Amerika populair werd. Hij is tegenwoordig mede-eigenaar van de Amerikaanse club Inter Miami, waar ook Lionel Messi speelt. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nice op Grun FM.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent op de grond werd gegooid, wilde gewoon een vraag stellen. Dat zei ze bij nieuwszender Al Jazeera. Ze wilde weten of ze met haar man mee kon. Maar doordat ze geen Nederlands spreekt, begreep de agent haar niet. Ze is inmiddels bevallen van een gezonde dochter. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij aanvallen van Israël. Onder de slachtoffers is ook een kind. Er raakten ook tientallen mensen gewond bij de aanval, onder wie een arts en 5 andere medewerkers van een ziekenhuis in de buurt. Het ziekenhuis zelf raakte ook beschadigd door de bombardementen. Koeweit is aangevallen met raketten en drones, maar die zijn door de luchtafweer onderschept. Het leger beschuldigt niemand van de aanvallen. Sinds het begin van de oorlog zijn er vaker raketten uit Iran afgevuurd op de Golfstaten. Deze aanval gebeurde kort nadat Amerika een schip had beschoten dat naar Iran ging. En een groot deel van de parkeerboetes in Amsterdam, waar vorig jaar bezwaar tegen werd gemaakt, is door de gemeente verscheurd. In de meeste gevallen ging het om een menselijke fout die door de vingers werd gezien. Zoals het invoeren van een verkeerd kenteken op de parkeerautomaat. Soms maakte ook een scanauto een fout. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.